0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

at the bottom.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit.

0: uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 15 augustus. Ja, als we naar buiten kijken, vanmorgen om rond een uur of acht, dan zag u dat de straat bijna nat was geregend. Ja, geregend, het gedruppeld. Maar er is wat water gevallen. Het zal de eerste komende uren nu alweer meevallen met het water dat naar beneden komt. Maar ja, misschien dat er nog een buitje in zit vandaag. Ik zou dus zeggen, neem een paraplu mee als u op pad gaat en anders gaat onder de parasol zitten op het terras bij u achter in de tuin. Want wij gaan mooie muziek draaien en het wordt verder een lekkere temperatuur. Wat ga ik dus doen? Heel veel muziek draaien en daar ga ik maar mee beginnen. Ik heb de Tremolo's klaarstaan als eerste en dat is het mooie nummer Silence is Golden.

Ja, de kop is er weer af bij Radio Stad Montfort live. We gingen met Golden Brown en de Stranglers. Van de Stranglers horen we. De volgende, dat is een mooie van de Manic Street Preachers. We gaan draaien Motorcycle Emptiness.

Ja, dat was Adele met Set Fire to the Rain. Zal zo ook nog een nieuwe, maar ook hele mooie muziek gaan maken. Wij wisten het niet. Wat ga ik doen? Ja, door met Joe Cocker en Cry Me a River.

Ja, dit was natuurlijk een hele oude van Normaal. En dat heette Ali. Dit is ook een hele oude man, maar ook een oude plaat. Willie Nelson met On the Road Again.

Ja, dat was Danny Vera met de Belgische formatie Vaya con Dios met No What Ifs. We gaan gauw door, want het eerste uur schiet alweer aardig op. I've Got Dreams to Remember van Otis Redding.

Ja, prachtige muziek van Vicky Brown en de New London Choral. Stay with me till the morning. Ja, en dan zit het eerste uur er alweer zo goed als op. Ik verbaas me dat het zo snel gaat. Ik kan er nog één draaien en dat ga ik doen. Ik heb wat klaarstaan van Coldplay. Ik ga het draaien Feel Like I'm Falling in Love. Tot na het nieuws van 10 uur zou ik maar zeggen. En de reclames natuurlijk.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
3: Verkant.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Stadspraat. En dat begonnen we natuurlijk met de Golden Earring. En dit keer met het nummer This Wheels on Fire. We gaan lekker door. Ik heb nog een heel mooi lijstje staan. Ik hoop dat u het eerste uur ook een mooi lijstje vond. Maar we gaan gauw verder met muziek. McGinnis Flint met When I Dead and Gone.

Ja, dat was Mark Knopfler van Dire Straits met What It Is. De volgende is Shores Baker. Nou, dat is echt een hele oude plaat die ik heb gevonden. En die ga ik draaien, Baby Blue.

Dit was Jean Milieu met Tonight. We gaan lekker door en wel met de Mumford & Son en de Little Lion Man.

0: Ja, dat was Novostar met Wrong. En dat terwijl het regent in Montfoort. Ja, dat is een unicum. En onweer hoor ik zo af en toe. Maar het wordt strakjes droog. We hebben hier een soort, hoe heet dat? Weer online apparaat.
1: Ja,
0: en daar zien we dat het vrij binnenkort weer droog wordt. En anders blijf lekker luisteren naar Radio Stad Montfoort, want we zijn er voor u en we draaien voor u. En de volgende die ik daarom wil draaien is Creamfield & Cook met Only Lies.

Ja, in mijn ogen de bekendste van Kensington, Streets. We gaan naar Fleetwood Mac toe, want die heb ik klaarstaan. Ook voor Bart natuurlijk, want anders krijg ik straks commentaar. Ik ga draaien Dreams.

0: Ja, dat waren de Fortunes met Here Comes That Rainy Day Feeling Again. En dan op de klok kijkend zien we dat ik de laatste plaat weer aan moet kondigen. En dan, dan is het weer over voor mij dit weekend. Het nieuws natuurlijk nog een uurtje via de computer. En we blijven erbij, want strakjes komen Dree en Kees weer, Bart. Ja. Die zijn terug. Ik hoop dat nu hun vrije dagen op zijn. Want anders dan...
1: Ja, dan wordt het een goed gesprek.
0: Ja. Goed. Ik ga eruit. Ik ga u een heel prettig weekend wensen. Even de regenjas nog aan. Vanmiddag is ze droog. Dat gaan we meemaken. En dan spreken we elkaar volgende week weer. Ik ga eruit met de Dire Straits. En ik ga draaien het mooie Walk of Life. We hadden net natuurlijk Mark Knopfler, maar dit is echt de Dire Straits. Tot volgende week.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving.

0: zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether.

0: via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
1: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Shepherds, de komende twee uur neem ik je mee langs de kruispunten van country en Americana. Van Texas tot Tennessee, van Nashville tot gewoon hier, bij ons om de hoek. Ik open groots met drie songs van Joshua Ray Walker. Verderop Brad Paisley en Miranda Lambert. En de original van de week van niemand minder dan Billy Joe Shaver. En een blokje Made in Holland. De eerste song die je hoorde was Texas Sober, gevolgd door Outlaw.

Drie songs, drie kanten van hetzelfde verhaal. Joshua Ray Walker uit Dallas kreeg begin 2024 de diagnose stadium 3B darmkanker, die zich later leek uit te breiden naar zijn longen. In plaats van te zwijgen, schreef hij zich er dwars doorheen. Een trilogie albums geschreven voor, tijdens en na zijn ziekte. Na het luchtige Tropicana en het conceptuele stuff is Ain't Dead Yet het sluitstuk. Persoonlijker en directer dan ooit. Met Walker's kenmerkelijke mix van weemoed en droge humor. Shoot Me Straight is zo opgezwiept alsof het ieder moment uit de bocht kan vliegen en verwijst, zonder het ooit hardop te zeggen, naar artsen die de uitslagen kwamen brengen. Drie nummers werden zelfs ingezongen de avond voor een longoperatie die zijn stem voorgoed had kunnen veranderen. Walker is inmiddels anderhalf jaar kankervrij en de titel is dan ook zo letterlijk als hij klinkt. Hij is er nog steeds.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Brad Paisley opende dit voorjaar zijn schatkist. Tacklebox, een project waarin hij druppelsgewijs ongebruikt materiaal uit zijn eigen archief loslaat. Sommige nummers dateren terug tot de jaren 90. Andere zijn nieuw geschreven in diezelfde geest. Someone Else's Arms brengt hem samen met Miranda Lambert. Het is precies het herkenbare gepolijste country duet waar beide patent op hebben.

Een frisse naam op de playlist deze week, Charlie Reynolds, brengt met Going Somewhere een song die precies doet wat de titel belooft. Vooruitkijken, in beweging blijven, niet blijven hangen in wat achter je ligt.

0: De original van deze week.
1: Billy Joe Shaver schreef I'm just an old chunk of coal, but I'm gonna be a diamond someday op een van de zwaarste momenten van zijn leven, toen hij op een klif vlakbij Nashville bijna instortte onder drank en drugs. Volgens Shaver zelf was dit het moment waarop hij opnieuw geboren werd. Hij liep de klif af met de eerste helft van de tekst en voltooide de rest later. John Anderson maakte er in 1981 een grote hit van, maar Shaver's eigen versie blijft het fundament.

Twee jaar na hun gouden duet That's Why We Fight vinden Co Wetzel en Ella Langley elkaar opnieuw. Jaded gaat over een relatie waarin oude teleurstellingen de vonk hebben gedoofd. Beiden vragen elkaar in het refrein hoe ze zo jaded zijn geworden. Wetzel omschrijft Langley's manier van zingen: je gelooft elk woord. En dat is precies wat dit duet zo overtuigend maakt.

Gravity is precies wat de naam doet vermoeden. Een song die je met beide voeten op de grond zet. Gerrit Gunderson zingt over de dingen die je onvermijdelijk terugtrekken. Een plek, een gevoel, iemand. Met een productie die de ruimte krijgt om te ademen. Ingetogen singer-songwriterwerk zoals we het graag

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Americana van eigen bodem. Jacques Mees en Martijn Kerkhofs slaan de handen ineen voor Cocaine. Een song die met een knipoog en een randje de duistere kant van excessen beschrijft. Een thema dat in de Amerikaanse outlaw-traditie wortelt, maar hier gewoon uit de polder komt. Mooi bewijs dat de genregrens tussen Nashville en Nederland flinterdun is.

Elizabeth Gray brengt met Echoes of Paradise een dromerige, bijna filmische song, vol ruimte en weemoed. Een titel die belooft dat de muziek waarmaakt. Het gevoel van iets moois dat net buiten bereik ligt, maar wel nog naklinkt.

Ook is het muzikale project van Han van Eyck. Die is geboren en getogen in Utrecht. Hij brengt onder deze artiestennaam eigen werk uit, zoals The Pouring Rain.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Nog een parel uit de tacklebox. Hi Ho Silverado bracht Paisley samen met David Lee Murphy. Precies het type uptempo, western getint feestnummer, waarmee Paisley zijn achterban al 20 jaar op de dansvloer krijgt. Nu eindelijk officieel losgelaten na jaren in de kast te hebben gelegen.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Eric Pasley, die zijn spoor als hitschrijver al ruimschoots verdiende, brengt met Lucky Margarita een luchtig zomernummer. Precies het soort feel-good country dat om een tuinstoel en een koud drankje vraagt. Simpel, zonnig en meteen meezingbaar.

Een titel als een levensles. Soms is verder gaan de enige weg vooruit. Kenny Whitmire zingt Moving On is Moving In, met de nuchterheid van iemand die het zelf heeft doorleefd. Geen sentiment, wel herkenning. Stevige, traditionele country om dit eerste uur stijlvol af te sluiten. Op naar het tweede uur.

Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind.

0: Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: Ik ga verder waar we gebleven waren. Eerlijke, verhalende muziek van beide kanten van de oceaan. Dit uur staat in het teken van drie grote blokken. Brandi Carlile, songwriter Sonny Throckmorton en newcomer Rock Helton. Een titel die meteen een verhaal vertelt. Bells bracht met I Think You Like My Boyfriend A Little Too Much een speelse, scherp geschreven song over jaloezie en achterdocht. Luchtig van toon, maar met een tekst die precies weet waar de venijnige kant zit.
1: Dit is Crossroads met de

This Time Tomorrow komt van het album In These Silent Days en leunt op niets meer dan akoestische gitaar en de befaamde driestemmige harmonieën van Carlisle met haar vaste bandleden Tim en Phil Henseroth. Ingetogen en juist daardoor overweldigend. Caroline is ouder uit 2009 en vertelt het verhaal van Carlisle's nichtje. Het is ook de song die haar carrière veranderde. Ze schreef een brief aan haar grote jeugdheld Elton John met de vraag of hij piano wilde spelen op het nummer. Hij zei ja en na afloop van de opname schreef hij zelfs een persoonlijk briefje voor haar nichtje dat Carlisle bewaart tot ze oud genoeg is om te snappen hoe bijzonder het is.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Overnight Low schreef Paisley samen met David Ball. Een titel die zowel over het weer als over het gemoed kan gaan. Precies de dubbelzinnigheid waar Paisley als songwriter al jaren goed in is.

0: Morgan Wallen, een van de bestverkopende namen in de huidige country, brengt met Two of Us een intiem nummer dat inzoomt op een relatie tussen twee mensen tegen de rest van de wereld. Kenmerkend Wallen materiaal, melodieus, direct en gemaakt om moeiteloos op de radio te landen.
1: Fresh New Country.

Orville Peck, geboren in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg en opgegroeid in Canada, treedt sinds zijn debuut in 2019 altijd op met een gefranjeerd masker en houdt zijn ware identiteit angstvallig geheim, al is die inmiddels al lang uitgelekt. Hij is een van de weinige openlijk homoseksuele artiesten in de traditioneel behoudende countrywereld. Too Little Too Late combineert zijn kenmerkende diepe baritonstem met die klassieke, wat weemoedige countryklank, waar hij inmiddels onbekend staat.

0: De cover van deze week.
1: Ik haalde het origineel van Billy Joe Shaver al aan in het eerste uur. Hier is de cover. Paul Carrack, bekend van Ace, Squeeze en Mike and the Mechanics, geeft I'm Just an Old Chunk of Coal een soulvolle gekleurde lezing. Waar Shaver's versie rauw en doorleefd klinkt, brengt Carrack er warmte en gepolijst vakmanschap in. Een mooi bewijs van hoe ver een goede song kan reizen buiten zijn eigen genre.

0: Shaboozey, bekend van de recordbrekende hit A Bar Song, verrast met een compleet conceptalbum. The Outlaw, Sherry Lee and the Other Western Tales. Opgebouwd rond een sheriffsdochter die wraak zoekt voor de moord op haar vader en verliefd wordt op een van de daders. Voor het album schreef hij eerst een script en zelfs een beeldroman. En op de plaat zijn ook gastoptredens te horen van onder andere Sam Elliott en Jamie Foxx.
1: You think we ran out of gunpowder? The way things keep going up in smoke. There ain't much law and order around here. You gotta make justice on your own. Price of whiskey's at an all-time high. Without getting drunk, it's hard getting by. Maybe I should go grab my 45.

Deze week zet ik een van de grote onbezongen namen van de country in het zonnetje. Sonny Throckmorton, geboren als James Fron Throckmorton in New Mexico. Hij begon als bassist bij Carl Butler en Pearl, maar werd vooral bekend als songwriter en wat voor een. Meer dan 1000 songs en er werden er veel opgenomen door andere artiesten. Dat hij zelf ook een verdienstelijk zanger is, bewijst hij met Safely in the Arms of Jesus, de song die je juist hoorde. Nu het Cajun-achtige Mama en als slot Daylight Moon.

Carter Faith groeide op in Tennessee en bouwt gestaag aan een naam als een van de fristere stemmen binnen de klassieke kant van de country. If a Man's from Texas komt van haar EP Sherry Valley Forever en is een vlot ouderwets aandoend nummer dat leunt op traditionele country instrumentatie in plaats van moderne popproductie.

De Spotlight-rubriek staat deze week in het teken van Rock Helton, een jonge folk- en Amerikaanse singer-songwriter uit Florida. Opgegroeid op een dieet van Tyler Childers en Jason Isbell zette hij pas begin dit jaar voor het eerst een voet in een echte professionele studio en verscheen kort daarna zijn debuutalbum My Kind of Gone, uitgebracht via het Nashville-label Cloverdale Records en deels opgenomen in Woodstock, New York. Een jonge folkartiest met een oude ziel, zoals zijn eigen bio het treffend samenvat. En met Working and Drinking en D-Land horen we precies waarom hij de moeite waard is om nu al te ontdekken.

Ik sluit af met een pleidooi. Somebody Save the Honky Tonks is Travis Mobley's ode aan de kleine rokerige zaaltjes, waar countrymuziek ooit groot werd. En een oproep om ze niet verloren te laten gaan. Een toepasselijke laatste noot voor een aflevering die evenveel om traditie draait als om nieuwe ontdekkingen.

Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties.

0: in Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenontkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Immer wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

En ja, welkom luisteraars en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. We gaan weer de komende twee uur lekker gezellige Duitsstalige muziek voor jullie draaien. Met natuurlijk klanken uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Zuid- en Zuid-Tirol. We begonnen met uit Zuid-Tirol Alexander Rier van Man zu Man. En we hebben nog in het uurtje, het eerste uurtje, onder andere muziek van Madeleine Rausch, de Schietse Gouve, het kinderkoor uit Zwitserland, de Kaiser Mendel Duo, Andrea Berg. En de artiest van de week is Michaela Christ. En we hebben ook nog het album van de maand. En het album van de maand is van de jongen Wellensteiner. Der absolute slager is het albumnaam. En die rode zonne van Barbados, die gaan we straks voor jullie draaien. Maar die kondigen we straks ook wel weer gewoon aan. We gaan 4-on-4 draaien deze aflevering. En het komende kwartet is in handen van Madeleine Rausch met Ich klebe an dir. Papagaai van de Schietse Gouve. En de Kaisermannen Duo, een mannen van land. En Andrea Berg met Das kan uns keiner nemen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. En ik wens je natuurlijk weer veel luisterplezier het komende uurtje. En zoals ik net al zei, gaan we verder met Madeleine Rausch en Ich klebe an dir.

Ja, je hoorde natuurlijk Andrea Berg, een van de grotere artiesten uit Duitsland, met Das kann's uns keiner nehmen. We gaan nu naar de volkstümliche muziek, samen met Alexander Schmid. Volksmuziek is da Hammer. Daarna de Michael Eger met Geh wenn du willst en Cassie met Im Herzen drin. En daarna gaan we verder met de artiest van de week. We gaan nu dus verder met Alexander Schmid. Lekkere gezellige volksmuziek op de Steirische harmonica. Hier is ze met Volksmuziek is da Hammer.

Ja, je hoorde In Hetzen Drien van Cassie en daarvoor Michael Ekerer, Gay Van de Wild en Alexander Schmid. Volksmuziek is de hammer. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is de artiest van de week. Ik heb gekozen voor Michaela Christ. We gaan luisteren naar drie titels van haar, haar nieuwste single. Er schenkt in mir diese Abendglühen. Das Liebe blijft voor iemand daar en Wirst du mich lieben. Dat is de artieste van deze week. Michaela Christ. Die staat klaar om voor jullie gedraaid te worden. MUZIEK

je hoorde de artiesten van deze week, Michaela Christ. En nu gaan we verder met de volgende. En dat is natuurlijk het album van de maand van die jongen Wallensteiner. En het album is de absolute slager. De afgelopen twee weken tijdens non-stop heb je al 6 platen ervan gehoord. Maar nu gaan we dus even aankondigen welke platen op het album staan. We beginnen met die rode zonne van Barbados. En dat zijn die jongen Wallensteiner. En die titel die komt me wel bekend voor. Ik denk dat het een beetje oud nummer is. Die in een nieuw jasje is gestoken. We gaan luisteren naar het artiest van DW van de maand. De absolute slaker is het album van de maand. En de artiest is die jongen.

Ja, dat was Paulien uit de Elzas met haar nieuwe single Schau mich bitte nicht so an. Ja, Paulien is ook bekend van de winnares van een van de zomerhitcompetitie van het programma Immer wieder zondags van een paar jaar geleden. En ik heb er zelf ook een keer meegemaakt tijdens een bootcruise hier over de Nederlandse rivieren. En het is een leuk zangeresje en die kan toch heel goed zingen. We gaan naar Zwitserland, naar Lars Vets en Ludwig und sein Vent. En we sluiten af met Helene Fischer, Heute Nacht. Die natuurlijk een paar weken geleden ook in Nederland heeft opgetreden in de... Niet in de Amsterdam Arena waar ze eerst geboekt stond, maar in de Gelderdome in Arnhem. Maar we beginnen eerst met Lars Vest uit Zwitserland met Ludwig und seine Vent.

0: Ja, het eerste uurtje zit er alweer op van Ime Wiener Volksmuziek.
1: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio.

0: Niet en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu immer wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Welkom weer bij het tweede gedeelte van deze aflevering Imeline Volksmuziek. Nog een uurtje lekkere Duitsstalige gezelligheid hier op de radio. We begonnen dit uurtje met de nummer van Alessa, Er is toch veel te jong. In het tweede uur hebben we nog onder andere muziek van die Rodensteiner, die Krubetalen, Nina en Mike. Natuurlijk nog twee platen van de jonge Waldensteiner als artiest van de maand. Jolene Dreefs komt voorbij, die Meyerhofer komt ook voor onder andere voorbij. Maar we gaan zo meteen in het koppeltje van vier, in het, niet het koppeltje, want het zijn nummer twee. Met dit kwartetje van vier gaan we verder met Laura en Mark en Amber van den Elsen. Een Nederlandse zangeres die ook de Duitsstalige muziek is gaan zingen. Tommy Steiner, die Rodensteiner en die Krubetaler. Dat zijn de vier platen die zometeen voor erbij komen hier bij Immerwieder Volksweek, het tweede uurtje. Dus we beginnen met Ich geb nu Runde Liebe aus, Lauren Mark samen met Amber van der Elsen. Parlez-vous français met van Tommy Steiner. Ciao ciao amore van de Rodensteiner. En als laatste van het eerste kwartet, Auf der Vogelwiese van die Krubetaler. Ik wens je natuurlijk nog veel luisterplezier het komende uurtje bij Immerwieder Volksmuziek. En we gaan zo verder met Ich geb nu Runde Liebe

Ja, dat waren die Kluwe Taler met Auf der Vogelwiesen. Ja, het is nu weer tijd voor het album van de maand. En we hebben nog steeds het album van de maand van die Jungen Waldensteiner. En hun album van de maand heet Der Absolute Schlager. En Muzikantenwelt, dat is de titel die we zo meteen voor jullie gaan draaien. Daarna volgen de varende muzikanten van Nina Mike, Pia Sophie en Kus Ohne Liebe. En Vergeet Gott Liebe Leid van die Fetschken aus dem Zillertal. Maar we beginnen eerst met de album van de maand plaat van de Jungen Waldensteiner Muzikantenwelt.

0: Ja, dat waren die Fetchken aus dem Zillertal. En dan gaan we nu naar de volgende platen met hun single natuurlijk. The Cats, God, Liebe, Leid. Daarvoor Pia Sophie en Nina en Mike. We gaan verder met Julina Dreus. Dat is natuurlijk de dochter van Jürgen Dreus. Met haar nieuwe single Durig und Durig. Daarna Amore mit Mio van Vincent Kroos en de Estoria Brothers. Original Nuptal Duo van Patrona Bavaria. En als laatste gaan we nu weer draaien van dit kwartetje. Dat is Gevoel in mijn hart van de Tirol Alpen Cavalieren. We beginnen nu met Julina Dreus. Durig und durig.
1: Du gehst

En dat waren die Tiroler appenkavalieren met het gevoel in mijn hart. En daarvoor een oudje van original Napta duo, de Patrona Bavaria. Vince Cross en Astoria Brothers, Amore mit mio. En als eerste van dit kwartetje, Jolina Drews met Durig und Durig. We gaan nu weer verder met het album van de maand, der absolute slaker van de jongen Waldensteiner. We gaan luisteren naar het volgende nummer van dat album, Heute. Hier zijn weer de jongen Waldensteiner.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen.

0: kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en drie panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in twee sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.
4: Het is zaterdag bij Radio Stad Montfort, 12 uur. Dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe uitzending van Tussen 12 en 2 met Kees en Dree. We leven 15 augustus 2026 en we zijn toe aan uitzending nummertje 409.
5: Ja, en even voor de helderheid, begin nu op werk te lijken, hè? Want je zit te zweten als spotter.
4: Ik wil eigenlijk beginnen met de aankondiging. Welkom vanuit het warmste plekje van Montfort. Hoe het is het warm hier.
5: Ja, het is erg warm hier. Absoluut, ja. Zeker weten.
4: En dank aan Bart en Rien, dat ze dan ook de drie uur hiervoor, dat ze zitten, even de ventilator niet aanzetten.
5: Nee, die zijn bang dat ze koud krijgen. Maar, trouwens, Bart, dat ze zijn winterjas.
4: Bart, dat ze winterjas. Ja. Nou ja. Hij moest hem testen van Corrie.
5: Ah ja, heerlijk. Nou,
4: Corrie, hij komt zo thuis. Hij is heerlijk warm.
5: Ja, inderdaad. Ja, het water staat er waarschijnlijk tot in zijn bilmaat.
4: Hey, wat gaan we vandaag doen, Kees? We hebben een vol programma. We hebben zometeen eerst twee nummers van artiesten die ons helaas ontvallen zijn de afgelopen weken. Daarna hebben we uiteraard een sportoverzicht. De nummer 1 in de Nationaal Top 40. We gaan even bellen met Carlos van den Berg. En Carlos maakt onderdeel uit van Stichting Tentactiviteiten Montfort. Yep. Kortweg Stam. En die gaan volgende week tijdens de jaarmarkt allerlei dingen organiseren. Het Jaarmarkt Festival. En Carlos gaat uitleggen wat er allemaal te doen is. Verder hebben we uiteraard ons nieuwsblok. De artiest van de maand komt erbij. En aan het eind van het eerste uur ook nog de Guilty Pleasure.
5: Yes.
4: Maar we beginnen met twee nummers van artiesten die overleden zijn, Kees.
5: Ja, klopt. Want op 31 juli overleed Journey Kaagman. En die kent iedereen als zangeres van Earth and Fire. Ja. En de doodsoorzaak, zat al lang een paar keer zonder. Dat was ook al bekend. Ja. En het is voor mij een jeugdidool die gegaan is.
4: Ja, dat

0: poster aan je muur van.
1: Ja, ik had vroeger een poster aan de muur. Ja.
0: Even verder voor de mensen die Earth and Fire niet zoveel zegt. Journey Kaagman zat ook in de jury van Idols.
1: Ja, klopt. Ja, klopt.
0: Hey, en daarna gaan we draaien. Tony Scott, de Nederlands-Surinaamse rapper, is overleden op 6 augustus. Hij is 54 jaar geworden, veel te jong natuurlijk. En is overleden aan de gevolgen van multiple sclerose. En hij heeft één mega grote hit gehad die het ook goed gedaan heeft in allerlei buitenlanden. En dat heet The Chief. En in Amerika heeft hij ook een andere titel gekregen die we zo meteen gaan noemen. We beginnen nu eerst met Earth and Fire met
1: Memories.

12 tot 2 met Kees en Ray.

0: En Kees zit vol verbazing naar dit nummer te luisteren. Nog nooit gehoord, zeg
1: ik. Ik heb nog nooit gehoord, nee.
0: Nee, nou ja.
1: Zeg me helemaal niks.
0: Kijk, nou, het was toch...
1: Dus ik heb in die tijd, denk ik, iets gemist ergens. Maar zeker op rapgebied heb ik veel meer gemist.
0: Nee, ik ben ook niet zo van de rap. Maar nee. Vrap daarentegen vind ik wel lekker.
1: Ik ook. Dat is ook te zien.
0: maar dit was wel een nummer. Wat ik zeg, ik heb voor mij zelfs de maxi-single hoekje thuis verstopt.
1: Nou ja, goed. Ja. Het is fijn om het een keer te horen.
0: En het was een Nederlander die het gewoon goed deed op dat gebied. En jammer dat hij al op 54-jarige leeftijd is komen te
1: overleven. Dat is veel en veel te jong.
0: Hey, en ik zei, de Nederlandse versie heette The Chief. En in Amerika, Engeland, kwam het nummer uit als That's Who I Am.
1: Oké.
0: En zo refererend aan zijn roots uit, want hij komt eigenlijk uit Suriname.
1: Ja.
0: De Indianen.
1: Indianen.
0: De Chief. Nou, ja. Zo, lang verhaal. We gaan door met sport, Kees.
1: Ik ga hem instarten.
0: Lijkt me goed plan. Want er is de afgelopen 2 weken, want vorige week waren we natuurlijk een weekendje vrij. We hadden nog ergens een ATV-daagje gevonden en die hebben we vorige week ingewisseld. Er is voldoende gebeurd op sportgebied. We beginnen met voetbal. De Eredivisie is weer begonnen vorige week. De eerste ronde zit erop en er waren meteen al wel weer verrassingen te melden. We beginnen er maar meteen mee. PSV kreeg Fortuna op bezoek en kwamen niet verder dan een 2-2 gelijkspel.
1: Ja.
0: Met een schitterende 2-2 gelijkmaker in.
1: Echt een hele mooie. Ja, absoluut.
0: Hij jankte een mooie kruising.
1: Ja, inderdaad.
0: De Rotterdamse derby hebben we ook meteen gehad. Sparta-Feyenoord. En Feyenoord had het lastig moeilijk, maar wist wel met 0-1 te winnen bij de collega's van het kasteel. Utrecht moest naar Groningen toe en hadden denk ik wat last van een jetlag, Kees.
1: Ja, die indruk kreeg ik ook. Ja. Dat was niet nodig. Absoluut zeker niet.
0: Nee. Groningen kwam 1-0 voor, 2-0 voor, Utrecht wel 2-1 gelijk.
1: Op 2-1 gelijk. Maar dat is denk ik ook van vorig jaar ook al de makke. Je creëert wel kansen, maar je legt ze er niet in. Dus,
0: volgens mij heb Cruijff ooit gezegd, als je 1 goal meer maakt tegen tegenstander, dan win je.
1: Dan win je, inderdaad. Ja. Dus inderdaad. Dus, en dat is nog steeds de waarheid.
0: Ja, zo is het.
1: Ja.
0: Ajax moest naar Zwolle toe tegen PEC Zwolle en speelde ook een lastige wedstrijd. Qua opstelling grepen ze toch, denk ik, voor de 90% terug op hetgeen wat ze vorig jaar hadden.
1: Ja.
0: En dat was ook wel weer terug te zien in het spel. Moeizaam, traag, maar uiteindelijk toch 0-2 winst.
1: Ja.
0: Maar het had ook wel te maken dat ze, denk ik, een goed half uur met een mannetje meer op het veld stonden.
1: Klopt.
0: En als laatste, normaal noemen we de ploegen nooit zoveel, Cambuur en Excelsior. Excelsior won met 0-4. En waarom ik ze noem, is omdat Excelsior na ronde 1 nu de koploper is.
1: Ja, dus ze staat gewoon op de eerste plek.
0: Zo is dat. Deze week de volgende wedstrijd, onder andere op programma. Utrecht krijgt AZ op bezoek.
1: Ja, vanavond.
0: Kwart voor 7.
1: Ja, het wordt een lastige, zeker. Ja, nou nog. Maar hij is uitverkocht en we gaan het zien.
0: Je gaat zien, zo is dat. Dan de koploper Excelsior krijgt de kampioen op bezoek. PSV gaat naar Rotterdam toe. Feyenoord krijgt de Eagles op bezoek. Ajax morgen Heerenveen in de Johan Cruijff Arena. En dan was er Europees voetbal, de voorrondes voor de Champions League. NEC moest het opnemen tegen het Griekse Olympiakos. Ze wonnen thuis met 2-1 na verlenging. En die verlenging was nodig omdat het vorige week 1-1 was. En dat betekent wel dat NEC doorgaat naar de play-offs League.
1: Ja.
0: En het zou toch wat zijn als die ploeg dat ook nog even gaat halen.
1: Ja.
0: Want de geldkraan die is behoorlijk open, zeg maar, in Nijmegen.
1: Ja. Ze hebben er gisteren nog eentje bij Dortmund vandaag gehad.
0: Dan voorronde van de Conference League. Twente won thuis met 6-0 van Dutch, als ik het goed uitspreek, DAC. En uit werd het 3-3, maar dat had eigenlijk niks meer om het lijf, omdat het al 6-0 in de eerste wedstrijd was. En Twente dus door. Ajax was ook niet echt op stoom in Ierland. Shelbourne uit werd 2-2, maar thuis was er al met 3-1 gewonnen. Dus beide ploegen zijn ook door naar de playoffs voor de Conference League. Dan wielrennen. De Tour de France voor vrouwen is vorige week afgerond. En de finish was niet in Parijs, maar in Nice. Met nog een laatste heftige etappe.
1: Ja.
0: Met 4 keer een kolletje op die behoorlijk stijl. Dus ik hoorde zelfs mannen zeggen, dat is echt een pittige klim voor ieder die er tegenop moet klauteren. Demi Vollering wist niet alleen de etappe te winnen, maar ook de Tour.
1: Magistraal goed. Met overmacht. Ja, met overmacht. Absoluut. Ja, geweldig.
0: Ze wordt een beetje vergeleken met Pogacar bij de mannen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Rams. In totaal won ze 3 etappes van de 9. En ook nog 2 etappes waren er voor Lorena Wiebes.
1: Ja.
0: Die onder andere daardoor de groene trui mee naar huis mocht nemen. En ook het vermelden waard is de bolletjestrui voor Puk Pietersen.
1: Puk Pietersen, absoluut.
0: Dus Nederland was toch wel goed bezig daar in de Tour de France.
1: Absoluut.
0: Momenteel is bezig de EK Atletiek in Birmingham. Nederland doet het daar ook, moet ik zeggen, goed. Ik was van de week vrij, dus ik heb best wel wat zitten kijken. Ja. Ik vind atletiek kijken best wel heel erg leuk.
1: Ja.
0: Tot nu toe 3 keer goud voor Nederland, 2 keer zilver en 3 keer brons. En er zit nog wel wat aan te komen met een klaver, met wat estafettes.
1: Ja.
0: Dus er komen nog wat medailles bij. Ook bezig zijn de EK Zwemmen in Parijs. En tot nu toe is daar 2 keer goud voor Nederland en 5 keer zilver.
1: Dus we doen het toch
0: goed. Doen het wel redelijk allemaal, ja, zal ik zo zeggen.
1: Zeker te weten.
0: Hé, hey Kees. Je voelt hem al aankomen.
1: Ik voel hem aankomen.
0: Als we het hebben over toppers in de sport, hè?
1: We hebben het ook over toppers in de muziek.
2: Top 40, top 40, top 40.
3: Nummer 1.
0: En eigenlijk, we kunnen weken op vakantie gaan. Ja. Een weekje op vakantie gaan. Ja. De WK voetbal is inmiddels ongeveer al uit ons geheugen weg.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar dit nummer staat nog altijd op 1. Shakira met...
1: Dai Dai.

0: Nog altijd op nummer 1 in de nationale top 40. Shakira met Burna Boy. En het nummer 1. Kees, volgende week is het een groot feest in Montfort.
1: Jazeker.
0: Het is jaarmarkt. Altijd een moment voor een ieder om elkaar na de vakantie weer eens toe te spreken.
2: Ja, zo
0: te
2: is
0: ontmoeten,
2: het.
0: Gezellig een biertje te doen. Een aantal jaar geleden is de organisatie daaromheen een beetje in elkaar geklapt. Maar gelukkig hebben we dan nog altijd Stichting Tentactiviteiten Montfort.
2: Absoluut.
0: Die dan weer de handdoek oppakt om toch weer dingen te gaan organiseren. En van Stam hebben we Carlos van den Berg aan de lijn. Carlos, goedemiddag.
3: Goedemiddag allemaal.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hey Carlos. Carlos, volgende week is het natuurlijk voor jullie een druk weekend, denk ik.
3: Ja, dat klopt ja. We hebben de voorbereidingen zijn wel mee begonnen. Mm-hmm. De afgelopen weken in Blokland hebben wij onze basis en daar hebben we alles weer even het podium even opgezet. En om te kijken of klopt het allemaal wel. En we kwamen een paar dingetjes achter omdat het dit jaar weer iets anders wordt. Van we moeten wat wijzigingen doen. En gelukkig kunnen we die voorbereiding dan doen.
0: Ja.
3: En er is al één kar is te geladen en we moeten vanwege nog twee karren laden. En dan kunnen we richting de plaats vertrekken om het allemaal op te gaan bouwen met z'n allen, met de Blauwe Legioen.
0: Ja, precies. En dan gaan jullie donderdag aan bouwen, denk ik.
3: Ja, donderdag gaan we bouwen, ja. En dan hebben we gewoon de vrijwilligers van de stam, die komen ons gewoon helpen. Ja. En dat is altijd een pracht gezicht om te zien. Dat zie je met het IJsselweekend ook. Dat is echt, mensen die daarheen komen, die zijn echt verbaasd van hoe snel en hoe gecoördineerd het allemaal gaat. En eigenlijk gaat het allemaal vanzelf eigenlijk. Iedereen doet zijn ding en dat loopt gewoon gesmeerd. En dat is gewoon leuk om te zien.
0: Ja, maar het is niet de eerste keer dat jullie die tent bouwen. Dus dat mag inmiddels wel een klein beetje routine zijn natuurlijk.
3: Nee, afgelopen week hebben we er weer eentje in Beschoonhoven neergezet. Dat was ook een soort weekfeest hebben ze daar.
0: Ja.
3: Dus we blijven daarin in bouwen. Dus die ervaring die blijft er wel.
0: Hoe groot is de groep van Stamps een beetje momenteel, Carlos? Weet je dat?
3: Ja, ik denk dat we nou met een man of 43 zijn.
0: Zo.
3: Ja, en dan hebben we wel een harde kern hebben we eigenlijk. En we hebben meerdere appgroepen hebben we. Maar een harde kern van een stuk of 12 zijn dat er. En dat zijn altijd wel bekende gezichten die zie je regelmatig. En dan, als er echt veel hulp nodig is, bijvoorbeeld een pul op de plaats, een jaarmarktfestival, een IJsselweekend. Weet je, dan zijn de vrijwilligers ook bereid om daarin ook te helpen. En dat is echt wel fijn hoor, want met een clubje van 12 red je dat niet.
0: Nee. Heel belangrijk dat als de tent staat, dat er wel een biertje gedronken kan worden natuurlijk.
3: Ja, dat is eigenlijk wel,
2: Dat is een mus.
3: Dat maakt een verbindenis met elkaar,
0: Zo is dat. Helemaal goed, Carlos. Hey, volgende week jaarmarkt. Op zich, de markt aan zich staat denk ik natuurlijk los van Stam. Maar het jaarmarktfestival op de plaats, dat is tegenwoordig in Julian. Wat kan je vertellen over wat er vrijdag en zaterdag allemaal gaat gebeuren?
3: Nou, we beginnen vrijdag met Mike's Piano Show. Mm-hmm. En dat is van 7:30 tot een uur of 12:30 eigenlijk.
0: Ja.
3: Dus dat is heel leuk gevarieerd. En dat is dan die vrijdagavond helemaal superleuk.
0: Ja.
3: En dan die zaterdag beginnen we dan met het Kids Festival. En dat start om 10:00.
0: 10:00
3: en dat loopt zo'n beetje tot 3:00 loopt dat door.
0: Mm-hmm.
3: En op een gegeven moment komt dan Master Stu komt er dan. En die is er dan die komt er daarna gelijk tot een uur of 4:30 ongeveer.
0: Ja.
3: En DJ Morris. Die komt nog en dat overlapt elkaar al een beetje. Die loopt alweer van 3 tot 7.
0: Ja.
3: Tessa Voerman die hebben we nog. En die loopt alweer van 5 tot 5:30 komt die.
0: Okay,
3: kijk, en daar gaat die Morrison die breidt er een beetje omheen. En dat gaat vanzelf eigenlijk.
0: Ja.
3: En dan Dennis Baars die komt dan ook nog. Uh-huh. En die is dan van 5:30 tot 7:00. Dus dat is helemaal leuk, joh.
0: Helemaal leuk. Ik hoor je noemen dat het voor de kids om 10:00 begint. Misschien leuk voor de kids om eerst om 9:30 even Maarten van der Weijden door de IJssel te zien zwemmen.
3: Ja, dat klopt ja, want die passeert om 9:45.
0: Ja,
3: en die is bezig met een 22 steden zwemactie.
0: Ja.
3: Voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.
0: Ja,
3: dat is echt helemaal super. Dus we hebben ook gezegd, weet je, we trekken dat gewoon een beetje waar het hele jaarmarkt gebeurde. Gewoon een festijn erbij en dat is uniek. Dus als mensen dan naar de IJssel gaan en dan die man even toejuichen, want het is niet niks wat hij doet.
2: Nee, die respect, ja.
0: En niet alleen niet niks, maar ook voor het goede doel. Dus het is gewoon heel belangrijk dat hij dat doet, zeker.
3: Ja. Voor mij is hij al een dag of 6 is hij aan het zwemmen, hoor. Het is echt...
2: Ja.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar ik begreep wel dat hij s'avonds gewoon uit het water stapt en in een hotelletje gaat slapen. Ja. Vorige acties was hij achter elkaar aan het doorzwemmen, maar nu...
2: Ja, ik had in het hotelletje blijven slapen. Ik was nooit het water gegaan. Dus,
3: Ja, maar goed, hij er ook zoveel geld mee op gaat halen als hij dan nu. Dat ik denk dat dit brengt wel veel financieel mee voor het Prinses Maxima Centrum.
2: Absoluut, zeker te weten.
0: Maar in principe staat het natuurlijk los van het Jaarmarktfestival. Jullie gaan dus donderdag aan het bouwen, vrijdag en zaterdag, wat je net allemaal noemt. Dat ze allemaal op de plaats zijn, denk ik.
3: Ja, allemaal ter plaatse. Ja. En dan het podium. Dat we zijn het eerste jaar zijn we eigenlijk begonnen in de midden. En toen is het een klein beetje richting het huis van Bart Bon gegaan.
0: Familie Bon, ja.
3: En nou gaan we nog een beetje meer die kant op. En er komt nog een tent achter staan. En we een klein beetje backstage hebben.
0: Ja, ja, ja.
3: En dus het is iets een andere opstelling. Maar verder is de barren en de snackcar, dat staat ook allemaal weer op hetzelfde plekje.
0: Ja,
3: en,
0: zodat het langzaam maar zeker weer een beetje gaat lijken op wat vroeger de 24 uur van Montfort.
3: Ja, dat is niet ons doel. Want het is echt ons eigen ding, weet je, het jaarlijks festival. En eigenlijk is dat een soort 4 jaar geleden ontstaan. Toen zaten we op de plaats met z'n drieën, zeg maar zo van... Ja, weet je, we hebben de middelen, we hebben de spullen, weet je wel. Ja. En er is gewoon behoefte om na de vakantie, of voor sommige mensen voor de vakantie... nog eventjes elkaar te zien, te spreken. Joh, waar ben jij geweest? En even ervaring met elkaar uitwisselen.
0: Ja, en gewoon zeggen.
3: En toen hebben we op een gegeven moment gezegd tegen elkaar, joh, weet je, we laten het oppakken, want we hebben er spullen ervoor. Ja. En laten we niet Ad Spruit vergeten, want... Ja, die is zo belangrijk achter de schermen voor ons. Want zonder Ad echt, dan lukt dit gewoon niet.
0: Nee,
2: hey, daarop inhaken. Je zegt net, jullie hebben 43 vrijwilligers. Kunnen jullie altijd nog extra hulp gebruiken? Gewoon benieuwd naar.
3: Ja, natuurlijk. Er is altijd hulp. Is er welkom.
2: Ja.
3: En natuurlijk. Het is een vrijwilligersorganisatie. Dus ja, als je het leuk vindt, meld je eigenlijk aan. En dan veert wat. En anders, als je niks vindt, dan... Dan gaan we een paar keer mee en dan hou je er gewoon mee op. Maar we hebben een hele leuke hechtgroep met elkaar. En ook sommigen hebben gewoon met privé gaan met elkaar nog om. En dus dat loopt echt leuk met elkaar over. En ze hebben met het spruitfeest ook, want er is een aantal jaar geleden gevraagd. Kunnen jullie anders even helpen met het spruitfeest? En het is eigenlijk een soort ontstaan. Dus wij van de stam, wij helpen daar met opbouwen. En we hebben niks met het spruitfeest van doen, hoor.
0: Nee.
3: Maar hun zeggen ook zo lekker, weet je wel. Ja, vele handjes maken lichtwerk en dat is het gewoon.
0: Zo is dat, super. Zo is dat. En is het niet dat de handjes lichtwerk maken, dan zijn er natuurlijk ook allerlei mogelijkheden om jullie financieel te steunen, dat het nog jaren en jaren door kan gaan.
3: Ja, top. Top. Kijk, ik wil nog eventjes wel even de hoofdsponsors even benoemen. Dat is dan, die sponsoren ons echt goed, hoor. En zonder sponsors kan je het eigenlijk niet doen, hè.
0: Nee, precies.
3: Maar zoals Van Bemmel in Harmelen, die sponsort ons dan. En plus Autoschade en De Bruin in Montfort, Erik van de Poel Infra. En wij van de stam, wij financieren er ook in mee.
0: Ja.
3: Dus ja, maar die zijn zo belangrijk, hoor. Want het is gewoon niet meer te doen anders.
2: Nee.
0: Blijf zo doorgaan, Carlos, met Stichting Tent Activiteiten Montfort. Het eerste wat nu op de rit staat is volgende week de jaarmarkt. En heel Montfort is weer dankbaar dat we van jullie spullen gebruik mogen maken.
3: Ja, nou, maar dat is ook heel graag gedaan. Want ik vind het ook leuk dat de reactie even mensen wordt van... die zijn echt er blij mee. En zo houden we Montfort ook een beetje levendig. Hè? Want,
0: zo is dat.
3: Ja, we kunnen wel niks doen, maar dit is echt gewoon leuk. Met elkaar.
2: Nee, dit is geweldig. Echt diep respect voor jullie allemaal.
3: Nou, fijn om te horen.
0: Ga zo door, zeggen we dan.
3: Ik denk het wel. Ik denk dat wel gaat lukken, ja.
2: Ik denk het ook wel.
0: Hey, Carlos, dank voor je tijd eventjes. Succes met de laatste puntjes op die van de week. En succes ook volgende week met het opbouwen, afbouwen. En
2: wel,
0: het hele
2: wellicht komen we elkaar vast nog wel tegen.
3: Ja, ik denk het wel. Onder het genot van een lekker biertje. Want we hebben onze eigen stambar. Dus kom gerust een biertje drinken.
0: Ik wil even een biertje doen, Carlos. Leuk. Geen enkel probleem. Goed zo.
3: En jullie succes met de uitzending. Ik vind het fijn dat we even een woordje konden doen zo. En een beetje onder de aandacht brengen.
0: Ja,
3: maar,
0: bij deze gebeurt.
3: Super.
0: Carlos, dankjewel.
2: Hey, hartstikke bedankt.
3: Oké, fijne uitzending nog.
2: Dankjewel. Hoi.
3: Dag. Hoi.
0: Volgende week Jaarmarkt. Iedereen heeft het, denk ik, die een beetje een Montfortse hart hebt, om het zo maar te zeggen, heeft het al een week in zijn agenda
2: zeker
0: staan.
2: Zeker weten.
0: Altijd een van de hoogtepunten. Samen met bijvoorbeeld Koningsdag.
2: Ja.
0: Met carnaval.
2: Ja.
0: Dan komen we toch allemaal weer een beetje samen.
2: Zeker. En het belang, het sociale belang van deze groep is enorm, hè?
0: In
2: Montfort. Ja. En dat wordt wel haast wel vergeten. Want iedereen denkt van het doen voor de plezier. Nee, het gaat ook om de sociale samenhang. Juist.
0: Zeg je goed, Kees?
2: Ja, hè?
0: Ja.
2: Ja, ik ben scherp vandaag.
0: Ja. Weet je wie ook scherp is?
2: Anouk
0: is altijd wel scherp.
2: Ja, denk het ook.
0: We gaan een nummertje van het draaien van het album Who's Your Mama? Anouk dus met Good God.

0: van het wereldberoemde album Hotel California.
1: Waar wellicht nog mooier als de titeltrack. Dit nummer.
0: Waren dit de Eagles met het nummer Wasted Time. En die kwam van Kees' verlanglijstje. En hij zit vol genot te luisteren.
1: Ja, dit is zo mooi. Dit is zo mooi. Absoluut zeker te weten.
0: Helemaal top. Goed nummer, Kees.
1: Hey, ja, we hadden het net over die eclipse, hè? Die langs gekomen is. Ik zei, ik heb door een cd eens naar kijken.
0: Ja, dat moet je niet doen. Maar zei, maar het was een hele goede cd van Pink Floyd. Toen zeg ik, oh, de Dark Side of the Moon.
1: Uitgelezen, dat kun je niet gebruiken, toch?
0: Nee, precies. Dus, daar is hij voor gemaakt.
1: Daar is hij voor gemaakt.
0: Zo is dat. Hey, we gaan het hebben over het nieuws, Kees.
1: Yes.
0: Heb je een beetje nieuws?
1: Ik heb een beetje nieuws, ja, zeker.
0: Dan gaan we het gewoon proberen. Dames en heren, het Montfoorts en Linschoters nieuws tot u gebracht door Kees van Hattem.
1: In augustus en september gaat wederom de A12 4 weekenden dicht. Dit gaat vanaf Utrecht naar Veenendaal gebeuren. En er gaat veel overlast veroorzaken, dus let op als je de weg op moet.
0: Ja.
1: De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025 gaat met 4 maanden verlengd worden. Dus heb je ergens recht op, maak er dan ook echt gebruik van, jongens. Want dat is heel belangrijk. Op 22 augustus zwemt Maarten van der Weijden door Montfoort voor het goede doel kinderkankeronderzoek. En dit is de laatste keer dat hij deze actie gaat volbrengen. En dat zeg ik met, zei ik net ook al, toen we Carlos aan de lijn hadden, met diep respect.
0: Absoluut.
1: En let op, want de politie waarschuwt voor nepagenten die in onze omgeving actief zijn. Vertrouw je het niet, bel meteen 112.
0: Precies.
1: Dan gaan we naar het weer, want we doen meteen alles achter elkaar door, maar hè?
0: We maken er een compleet nieuwsblok van.
1: Zo is het. Met name in het noorden en midden komen wat buien voor. Lokaal kunnen deze buien gepaard gaan met onweer. Elders wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag ontstaan in binnenland enkele regen- en onweersbuien. Het wordt 24 tot 32 graden en aan zee is het enkele graden koeler. De wind is vaak matig en waait uit noordelijke richting. Zondag verloopt zo goed als droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 graden in het noorden tot lokaal 27 graden in het zuiden. En als het goed is blijft het de rest van de week ook rond 25 graden. Dus dat is wel lekker. Dus even iets minder extreem.
0: Iets minder warm. Vind ik wel even prettig.
1: En maandag, dinsdag kans op regen. Dus dat is ook niet verkeerd.
0: Precies, dan moet ik weer werken. Dus,
1: dinsdag moet je weer werken?
0: Maandag.
1: Maandag weer?
0: Ja.
1: Oh ja, ik dinsdag pas dus.
0: Oké. Okay. Bof komt.
1: Ja. Dan gaan we naar de agenda. Vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus. De jaarmarkt in Montfoort hebben we net Carlos uitgebreid over gehoord.
0: Ja, precies. Maar vergeet niet dat het ook gewoon markt is. En niet alleen
1: dus activiteiten. Niet alleen die activiteiten. Nee. Want er is ook kinderrommelmarkt. Ja. Alles is er. Maar er is zaterdag ook dweilen op het plein bij ons genoeg. Ja. Op Pastoor Spaanplein. Dus,
0: ja, altijd gezellig. Gaat er altijd
1: absoluut
0: wel even kijken. Ja.
1: Ja, ga ik ook altijd wel eventjes zien. Zaterdag 30 augustus is de Sub Clean-up dag. Je weet wat het is, hè?
0: Ik weet het.
1: Dan gaan ze de Hollandse IJssel op de Sub.
0: Op een plank.
1: Ja, op een plank. Ah, ja.
0: Ja. Hoe moet je het anders noemen dan?
1: Nee, ik zeg niks. Je hebt gelijk.
0: Een subboard,
1: zo is het, ja. Zaterdag 5 september is de Radiostad Montfoort Radio Bingo weer. En zaterdag 5 september is ook de Knopenbad Fun Triathlon.
0: Oké. Leuk.
1: Nou, dat was hem.
0: Dat was hem.
1: Ja.
0: Nou, helemaal goed. Dan zijn we langzaam toe aan de artiest van de maand, Kees.
1: Ja.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: En de artiest van de maand, die vorige week had natuurlijk geen uitzending, maar de week daarvoor was het ook al augustus.
1: Ja.
0: Dus men kan al weten wie dat is, maar voor de mensen die toen niet geluisterd hebben. We hebben het over de Elman Brothers Band.
1: Ja.
0: En die hebben heel veel hele mooie nummers gemaakt. Soms wat bekendere, soms wat, wat minder bekendere. Eigenlijk degene die we nu gaan draaien, die hebben we meteen als verzoek binnengekregen.
1: Ja, want hij zit ook te luisteren, want ik heb al een paar keer gereageerd op de app op nummers. Ja. Dus... En Hans die zei, dat is een geweldig album, Live from the E&R Studios.
0: Ja, van, er staan meerdere live versies van dit nummer.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik heb deze gekozen, puur willekeur.
1: En we hebben het over de Elman Brothers Band. We gaan live One Way Out.
0: One Way Out.
1: Want daar heeft Hans om gevraagd. Dus speciaal voor jou, Hansie.
0: Artiest van de maand, One Way Out van Elman Brothers Band.

0: down, played some blues. It felt good, it was true. But how was it for you?
1: En na een heel mooi nummer van de Allman Brothers Band, One Way Out, en misschien nog wel mooier nummer van Snowy White, How Was It For You? En die stond op Kees' verlanglijstje. En die staat niet alleen op Kees' verlanglijstje, maar ook gewoon die van mij, hoor.
2: Ja, absoluut. Ja, heerlijke blues.
1: Heerlijk nummer.
2: Ja, zeker weten.
1: Goed, Kees.
2: En dan nog niet gesproken over de volgende.
1: Dat is ook niet slecht.
2: Nee, absoluut niet slecht.
1: We gaan het hebben over de Guilty Pleasure.
2: Yes.
1: En daar ben jij van de week achteraan gegaan.
2: Ja.
1: Guilty Pleasure. Vertel, Kees.
2: Vorige week zaterdag was Lia Verkuik jarig.
1: Ja.
2: Maar ja, toen hadden wij geen uitzending.
1: Nee.
2: Dus jij appte mij van de week van... Weet jij nog iemand voor de Nederlandse halfzoeknummer?
1: En de Guilty Pleasure.
2: Dus ik ben meteen even gaan appen. En Lia kwam met deze. En dat vond ik wel, vind ik wel heel fijn eigenlijk.
1: Nee, zeker.
2: En zij appte van Doe Maar Radar Love van de Golden Earring.
1: Kijk, heel goed. En dat vinden wij sowieso natuurlijk een fantastische band.
2: Ja.
1: Een van de beste, misschien wel de beste Nederlandse
2: absoluut
1: rockformatie die er ooit geweest is. En ik dacht van, dat is een schitterend nummer. Je hebt meerdere versies ook op Spotify staan. En ik dacht, weet je wat, ik doe een keer de original single edit.
2: Ja.
1: Met andere woorden, hoe die in 1973 ooit uitgekomen is, gaan we nu horen.
2: Zo is het.
1: Dus speciaal voor Lia, bij deze namens Kees en mijzelf nogmaals van harte gefeliciteerd met je verjaardag vorige week. En we gaan lekker draaien. De Golden Earring met...
2: Radar Love.

0: hebben zitten genieten van The Golden Earring, Radar Love. Fantastische originele versie.
1: Ja, de originele versie was dat.
0: Zonder de hele drumsolo die op de langere versie staat. Het eerste uur zit er alweer op van tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Na het nieuws van 1 uur zijn we weer bij jullie terug. Met in principe alle vaste items die we altijd in het tweede uur hebben. Dus blijf lekker luisteren en dan zijn we zo meteen weer terug met lekkere muziek, leuke items en... onszelf ook nog erbij.
1: Ja, vooral voor ons blijven.
0: Precies, dan krijg je de gratis zucht. Blijf lekker huisteren. Tot zo.
1: Tot zo.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Radio Stad Montfort.
3: Nu het nieuws van 5 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland

0: Weer 1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat. Maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.
3: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Ray.
4: Dat zijn we weer.
5: De koffie.
6: Welkom terug bij het tweede uur van Tussen 12 en 2 met Kees en Dree hier bij Radio Stad Montfort. Het tweede uur, wat gaan we allemaal doen, Kees? We hebben zometeen een Nederlandstalig verzoeknummer voor iemand die vandaag jarig is.
5: Ja, die is vandaag jarig, klopt.
6: Verder een cabaretfragment, een nummer wat gisteren uitgekomen is, vond ik ook wel leuk.
7: Goedemiddag
6: allemaal. Verder de Case Classic komt voorbij, de artiest van de maand, de Elman Brothers Band komt nog een keer voorbij. En verder ja, gewoon muziek waarvan wij denken, dat vinden wij in ieder geval leuk en we hopen ook de luisteraars.
5: Wij hopen dat de luisteraars. En als ze wat andere ideeën hebben, dan moet je het maar laten weten. Waar
6: moet
5: je het
6: gewoon laten weten.
5: Ja, zo is dat. Dat. Dus,
6: Hey, we hebben één vaste luisteraar die zeker vandaag ook weer luistert. En ze is aan het afwachten op haar operatie.
5: Ja, klopt.
6: 26 augustus moet dat gaan gebeuren. En ze krijgt nog een onderzoek of de wagen allemaal goed zijn. Of dat dan door mag gaan. En we willen alle luisteraars vragen. Want iedereen bij Radio Stad Montfort die houdt van een klein beetje van Bets. Om te duimen dat het allemaal door mag gaan.
5: Zo
6: en dat
5: is
6: het goed gaat. Dus
5: ja, zeker
6: weten. Bets, hoe meer mensen aan je denken, hoe groter de kans is dat het allemaal goed gaat komen.
5: En ik ga ervan uit dat het goed komt, hoor. Zo is het.
6: Tuurlijk, dat moet de insteek zijn.
5: Zo is het.
6: We beginnen met een nummer van Johnny Cash.
5: Ja.
6: Vind ik altijd wel leuk, Johnny Cash.
5: Ik vind hem sowieso wel leuk. Ik moet zeggen, dat laatste album vond ik niet helemaal dat hij
6: dat
5: allerlei
6: ben ik wel met je
5: covers ging maken. Maar het is een geweldig artiest.
6: Absoluut waar. We gaan draaien een van zijn bekendste nummers. Ghost Riders in the Sky.

0: En na Johnny Cash was dit de formatie Entwine. En je zag mijn verbaasde gezicht net, Kees.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Want ik dacht dat het echt een Amerikaanse band was, maar ze komen uit Tilburg.
1: Uit Tilburg, ja, inderdaad. Ze waren vaste band van 013.
0: Van het poppodium, ja. Het nummer Cruel Man van het gelijknamige album. Heerlijke muziek, vind ik dan.
1: Absoluut, een geweldig nummer, absoluut.
0: We gaan nu een Nederlandstalig verzoeknummer doen voor een van jouw vaste maatjes.
1: Ja. Ben Buiten die is vandaag jarig. Die wordt vandaag uit mijn hoofd gezegd 85. Ja, 85 wordt hij. Dus ik had tegen hem gezegd van wat wil je horen. En hij kwam nummer 2. Hij kwam met deze en hij kwam met Elton John Yellow Brick Road. Maar die draaien we dan een andere keer wel voor.
0: Ja, schrijf hem op voor volgende week.
1: Volgende week. Zo is het. Nu gaan we draaien. Verdronken Vlinder van Boudewijn de Groot. Speciaal voor Ben.
0: Voor Ben, zeker. En bij deze Ben, als je luistert, van harte gefeliciteerd.
1: Hartelijk feest.
0: Met je verjaardag. Maak er een mooi feestje van.
1: Zo is het.
0: Want het leven moet gevierd worden.
1: Absoluut.
0: Zo is het.
1: Komt
0: Boudewijn de Groot met...
1: Verdronken Vlinder.
0: Armbeest.

0: De formatie heet Ecstasy en het nummer Senses Working Overtime. Ik vermoed Brits, Kees.
1: Is heel erg Brits, ja, absoluut. Zeker te
0: zo
1: weten.
0: Zo klinkt het in ieder geval wel.
1: Zeker te weten.
0: Ja. We gaan verder met het cabaretfragment.
1: Ja, moet meer gelachen worden, hè?
0: Ja, ja, dat sowieso.
2: Cabaretfragment.
0: Cabaretfragment deze week weer is van Rob Schepers. En Rob Schepers die heeft natuurlijk op de radio zijn items waar hij voor mij mee gaat
1: stoppen. Nee, is hij mee gestopt.
0: Ja.
1: Ja, de laatste is geweest.
0: De laatste is geweest inmiddels, oké. Okay. Maar hij doet ook in het theater optreden. En ik denk ook dat hij, als ik hem zo hoor altijd op het podium, dat hij ook buutredner geweest is. Of dat in ieder geval heel erg leuk vindt.
1: Ja.
0: Dus hij zoekt af en toe een adresje op waar hij met zijn laptopje naartoe kan en dan rustig aan zijn tekst kan werken. En meestal wil hij dat wel een beetje onder de mensen doen. Zoekt hij een restaurantje op of iets. En ook nu is hij op zoek naar een schrijfadresje.
1: Okay.
0: Rob Schepers.
3: Ik heb tegenwoordig een vast schrijfadresje. En daar kom ik iedere dinsdagmiddag. Ik ga iedere dinsdagmiddag schrijven. Het is een fantastisch tentje. Ik weet niet of, misschien kennen jullie het wel. Brownies en Downies, ooit van gehoord. Brownies en Downies, ooit van gehoord. Dat is, ik vind het zo te gek. En Brownies en Downies, voor de mensen die niet weten, wordt geleid door mensen met het syndroom van Down. En ik vind het daar zo leuk. En die mensen zijn blij. En die zijn voor. Als je ergens de gulden snede van de samenleving wil zien, moet je naar Brownies en Downies gaan. Weet je, die mensen die zijn trots. Die zijn hartelijk. Ik vind de naam vind ik niet zo gelukkig gekozen. Brownies en Downies, ik had eerder iets van Josties en Tosties. Had ik dan beter? Ja, hè? Ja. Hè? Ik had een beetje meer de breedte in qua assortiment ook, zeg maar. Hè? Josties en Tosties. Ik vind het daar zo fijn. Ik weet niet, de eerste keer dat ik kwam was een dinsdagmiddag. En het stond er een meisje bij de ingang. En zij was gastvrouw die dag. Dus ik kom eraan, ik had de laptop onder mijn arm. En ze heet Lucy. En Lucy had het syndroom van Down. Lucy heeft nog steeds het syndroom van Down. Het is nogal hardnekkig, zei ze laatst. Lucy is echt een schatje. Ik kom eraan de eerste keer met mijn laptop onder mijn arm. En toen zei ik zo, hoi, zou ik hier mogen werken? En toen zei ze, dat moet ik even navragen. Dus zij loopt weg en ik leef achter. En ja, heel bijzonder dit. En zij loopt naar achteren toe en ze gaat met zo'n bedrijfsleider praten. En zo naar mij wijzen en die bedrijfsleider die kijkt, die knikt. En zij komt terug bij mij. Ik heb het even nagevraagd, je mag vrijdagmiddag proefdraaien. Ja, ben niet geworden? Nee.
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dreen.

0: De formatie heet Van Dikhout en die kennen we natuurlijk allemaal van het grote hit die ze ooit hadden, Stil in Mei.
1: Ja.
0: Het is heel lang stil geweest.
1: Stil geweest in mei.
0: Zeg maar, in hun geweest. En nu hebben ze een nieuw nummer uit en het is toevallig gisteren uitgekomen. En het heet Te veel is niet genoeg.
1: Ja, en er stond een album op de
0: Volgens mij is dit een van de voorbodes van het nieuwe album. Ja. En ik moet zeggen, ik vind het wel een heel lekker nummer.
1: Het is zeker een lekker nummer, absoluut. Ja. Ze hebben ook tijd gehad om op te schrijven, moet ik eerlijk zeggen.
0: Te veel is niet genoeg. Ik bedoel, ze denken de tijd die ze ermee bezig zijn geweest. Van Dikhout, ga het luisteren. De Kees Classic komt eraan.
1: Ja.
0: Met andere woorden, het orgeltje.
1: Ja. Altijd weer een genot als hij het weer doet, hè?
2: Kees.
1: Ben ook trouwens ook een genot dat hij het weer doet.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Jij gaat het hebben over de Manic Street Preachers.
1: Ja, inderdaad. De Manic Street Preachers wordt in 1986 opgericht onder de naam Betty Blue in Blackwood, Wales. Door James Bradfield, Jean Moore en Nicky Wire. Die overigens alle drie nog steeds tot op de heden lid zijn van de band.
0: Okay.
1: Maar al snel wordt de naam gewijzigd en de bassist Miles Woodward wordt vervangen door Richie Edwards. En die Richie Edwards is wel heel belangrijk geweest voor die band. In 1990 wordt het eerste platencontract getekend en in 1992 komt het eerste album uit. Wat ze een zwartgallig imago opleverde. Door uitspraken en teksten als I Loved When Lennon Got Shot en We Are Worse Than Hitler. En het album werd wel succesvol. Dat scheelt dan wel weer.
0: Ja.
1: Maar niet zoals verwacht. Maar het leverde de band wel een enorme trouwe fanbase op, overigens. Edwards leidt naast een drankprobleem ook aan anorexia nervosa. En op 1 december 1995 verdwijnt hij uit de kliniek. En er is nooit meer iets van hem vernomen. Tot op de dag van vandaag.
0: Okay.
1: Ze hebben wel zijn auto teruggevonden bij een benzinestation. Maar van hem is nooit meer wat gehoord.
0: Okay.
1: Tot op de dag van vandaag hebben de overige drie leden trouwens dan ook nog steeds een microfoonstandaard staan.
0: Ja.
1: Waar geen gebruik van wordt gemaakt ter ere van hem.
0: Dus mocht hij een keer
1: als hij onverwachts komt,
0: toch opkomen, ja, dan staat de microfoon,
1: aan vast maar klaar. Ja. Geniet nu van het muzikale monument van het eerste album zonder Edwards, die overigens nog wel veel teksten voor het album had geschreven. Mm-hmm. En tevens de titeltrack geschreven voor Edwards. Everything Must Go, The Manic Street Preachers.

0: De formatie Survivor, Burning Heart van de Rocky 4 soundtrack.
1: Ja, inderdaad.
0: En ik moet even mijn excuses naar jou maken, Kees.
1: Ja, dat is niet zo heel erg. Joh.
0: Nee, vind je het niet?
1: Nee. Het Design for Life had je erin gezet in plaats van Everything Must Go. Nee, maar het album heet zo. Dus ja, ik denk dat je gewoon naar de naam van de album hebt gekeken.
0: En ik zag dat plaatje wat dan bekend voorkwam. Ja. Dus we hebben het verkeerde nummer als Kees Classic gedraaid. Maar dat gaan we goed maken. Volgende week draaien we het nummer wat eigenlijk de bedoeling was. Ja. Everything Must Go. Alsnog,
1: zo is het. En even voor de helderheid, wat ik al tegen jou zei, het hele album is verschrikkelijk goed. Dus,
0: nou, weet je wat, voor straf ga ik hem helemaal luisteren.
1: Ga jij maar eens helemaal luisteren. En dan wil ik wel weten hoe je erover denkt.
0: En ik was zo van slag dat ik de schuiven van de microfoons ook nog even een tijdje open heb gezet. Dus jullie hebben mee kunnen genieten van mijn paniek.
1: Gaan we daarvan in paniek raken?
0: Oh nee, nee hoor.
1: We gaan gewoon lekker naar de artiest van de maand, vind je ook niet?
0: Lijkt me goed plan. Ik hoop dat ik het goede knopje kan vinden. Ja?
2: Dit is de artiest van de maand.
1: Ja, zie je het nou.
0: De Elbin Brothers Band. Ja. Het eerste uur draaiden we op speciaal verzoek van Hans One Way Out. En dit is gewoon een nummer van de Elbin Brothers Band. Wat denk ik iedereen wel kent.
1: Iedereen kent dit, ja. Absoluut, zeker te weten.
0: Dus we gaan hem lekker draaien. Een van de bekendste nummers van de Elbin Brothers Band als artiest van de maand is natuurlijk...
1: Jessica.
0: Ja, komt voor Jessica's ken jij?
1: Sowieso twee.
0: Ik het schiet er mij ook twee te binnen.
1: Ja. Dus speciaal dan voor hun dan, man.
0: Voor iedereen.
1: Ah ja, voor iedereen.
0: Iedereen kent wel een Jessica, toch?
1: Ik denk het wel, ja. Komt-ie.

0: Zo kom je af en toe muziek tegen die erg aanspreekt. En dit hoorde ik van de week op Facebook.
1: Ja.
0: En dat kwam voorbij en dan ga je dat eens nakijken en luisteren. En, het is een Engelse zangeres, Jessie Reed, die in Engeland toch wel redelijk aan de weg aan het timmeren is. En ik vind het nummer erg goed. Give Me Love.
1: Zeker weten. Klinkt
0: album Other Hand.
1: Ja, klinkt geweldig. Absoluut, zeker weten.
0: Ga het luisteren.
1: Lekkere muziek.
0: Zo is dat. En daarvoor die Allman Brothers Band met Jessica. Volgende week is het dus Jaarmarkt. Ga je nog ergens een biertje doen, Kees?
1: Ik ga het zeker. Zeker om 2 uur ga ik even met Dennis nog even naar Dweilen. Ja, op plein eens eventjes kijken. Ja. En dan gaan we wel zien hoe het verder loopt.
0: Zien we wel hoe we thuis komen.
1: Ja.
0: Nou, ik moet zeggen, de laatste paar jaar ga ik ook eerst altijd even bij Ons Genoegen kijken. Ja. Bij Dweilen op het plein inderdaad. Vind ik erg gezellig. Een biertje doen. Even
1: absoluut.
0: Op een tafeltje zitten.
1: Ja.
0: En daarna, als het dan nog gaan we wel richting de plaats. Of
1: dan zullen we vanzelf wel richting de binnenstad gaan.
0: Zin in. En ondanks dat, we hebben wel gewoon uitzending volgende week.
1: Dus je kan gewoon
0: luisteren. Niet dat je denkt van, Kees en Dre zullen wel weer vrij zijn.
1: Nee. De ATV-dagen zijn nu wel klaar. We hebben er nog één te goed en dan is het klaar.
0: Ja. Hey Kees, jij zei van in jouw lijstje van Oasis draaien we niet zoveel.
1: Nee, klopt.
0: Dus ik heb maar eens een nummertje van Oasis opgezocht.
1: Ja.
0: We kennen Oasis natuurlijk van Champagne Supernova.
1: Ja, en Wonderwall.
0: Wonderwall, ja.
1: Ja.
0: Dit nummer lijkt een beetje op die nummers, maar is toch even anders.
1: Ja.
0: Het duurt 6 minuten en een klein beetje. Whatever. Oasis.

0: Het is nog een stukje Oasis met het nummer Whatever. En dat was een typisch Oasis nummer.
1: Ja, zeker. Absoluut. Ja.
0: Ja. Het zit erop, Kees.
1: Ja.
0: Weer 2 uur radio maken hier bij Radio Stad Montfort. We hebben het weer met veel plezier gedaan. We
1: gaan absoluut.
0: Wat mensen bedanken. Bedankt uiteraard Carlos van den Berg die even kwam vertellen over de activiteiten van Stichting Tentactiviteiten Montfort. Volgende week tijdens de jaarmarkt. Dus het is weer gezelligheid vrijdag en zaterdag. En komt allemaal gezellig naar Montfort toe. We bedanken Lia van Kuik voor haar guilty pleasure. En uiteraard ook Ben Barthe voor zijn Nederlandstalig verzoeknummer.
1: Yes.
0: En wij gaan weer een weekje nadenken wat we volgende week allemaal deden.
1: En springen. Ik bedank jou ook weer voor de gezelligheid.
0: Ja, het was weer leuk, hè, Kees?
1: Ja, absoluut zeker.
0: Ondanks alle foutjes die erin zitten.
1: Ja, dat maakt het juist zo leuk, toch?
0: Nou. En jullie allemaal dank voor het luisteren.
1: Ja, en tot volgende week.
0: Tot volgende week maar weer.
1: Doei doei.
0: Goeie week.
2: I see it in your eyes, burning questions.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje Vrouw.

0: Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
0: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden

0: een schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen. En ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: Goedenavond luisteraars, mijn naam is Marcel Wolf. Naast mij zit Gerard Enink, die ook weer voor de techniek zorgt. En ik wil vanavond lekker zomers beginnen met Catherine Russell. En het nummer dat zij gaat zingen is Just Because You Can.

0: En dat was Catherine Russell met Just Because You Can.
1: Gaan we verder met de saxofonisten Gene Emmons en Sonny Stitt. Ze spelen allebei tenorsax in het stuk wat je nu gaat beluisteren. En dat is een hele bekende. But Not For Me. Ze worden bijgestaan door John Houston piano, Buster Williams bas en George Brown drums. De opname werd gemaakt in Chicago op 26 augustus 1961. But Not For Me.

0: Ja, beste luisteraars, dat was But Not For Me door Gene Emmons en Sonny Stitt. Ja, ik had het idee dat de balans niet helemaal goed was, maar ik hoop dat het aan mijn koptelefoontje ligt en dat het in de uitzending wel goed klinkt, want het is gewoon lekkere muziek.
1: Ja, dat is altijd, ja. Doe maar nummer 4. Dat
0: vier,
1: is altijd een beetje lastig omdat wij dat niet kunnen horen. Maar ik vervolg met Charlie Bird op gitaar. Keeter Betts op bas en Bertel Knox op drums. En de opname heeft plaatsgevonden op 30 november 1961 in Washington, D.C. Gaat u maar eens luisteren naar Prelude to a Kiss.

0: En dat was Charlie Bird met Prelude to a Kiss.
1: I Remember Clifford, dat is een van mijn lievelingsstukken in de jazzmuziek. Het is door vele muzikanten, moet ik zeggen, vertolkt. Het is geschreven door Benny Golson. Een eerbetoon aan de veel te vroeg overleden trompetist Clifford Brown. En u gaat nu een versie horen door niemand minder dan nog een hele jonge Roy Hargrove op de trompet. De opname werd gemaakt in 1989. En Roy Hargrove is helaas ook niet meer onder ons. Maar zijn muziek leeft nog steeds voort. Op het Noordic Jazz Festival was de Roy Hargrove Factory. En die maakte een furore, mag je wel zeggen. Maar dit is de pure traditionele jazz. Door Roy Hargrove op trompet. Kenny Garrett tenor sax, of alt sax bedoel ik. Donald Brown piano. Ja, Donald Brown piano. Ira Coleman bass en Carl Allen drums. I Remember Clifford.

0: I Remember Clifford. Heerlijk gespeeld door niemand minder dan Roy Hargrove op trompet. Hij werd bijgestaan door Kenny Garrett, alsax, Donald Brown piano, Ira Colburn bass en Carl Allen drums.
1: Ik heb ook hier een trompetist, Buck Clayton. En hij wordt begeleid op de tenorsaxofoon door Barry Tate. Piano Sir Charles Thompson. Bas Gene Ramey en drums Mousie Alexander. Opname heeft plaatsgevonden op 20 december 1960. En het nummer Birdland Betty.

0: En dat was Buck Clayton en Buddy Tate met Birdland Betty.
1: Ja, hij hield er opeens mee op, maar uit van ja, mij wel even door kunnen gaan. Heerlijke muziek, lekker wel bluesachtig. En we blijven gewoon in deze sfeer. We gaan nu luisteren naar alt-saxofonist Sonny Stitt. Hij wordt bijgestaan door Lou Levy op de piano, Leroy Vinneker bas en Mel Lewis drums. Ook het album heet alleen al Burst of the Blues. En daarvan gaat hij beluisteren. Het titelstuk Sonny Stitt met Burst of the Blues.

0: Ja, de blues bestond natuurlijk al lang, maar dit stukje heette Birds of the Blues. En er werd nog heel gespeeld. Oh, oh, oh, oh, oh. Kreeg er bijna niet genoeg van. Sonny Stitt. Maar hij speelde net Birds of the Blues. Je gaat vanavond nog wel meer van hem beluisteren.
1: Ja, we hebben nog veel meer moois. Ik ga nu iets laten horen van het Modern Jazz Quartet. Bestaande uit, dit keer uit, Mill Jackson vibrafoon, Henry Bougier trompet, Horace Silver piano, Percy Heath bas en Kenny Clark drums. Opname gemaakt op 16 juni 1954. Jongen, dat is ook alweer meer dan 70 jaar geleden. En het nummer I've Lost Your Love.

0: En dat was dan het Modern Jazz Quartet met als gast Henry Bossier op trompet. En het nummer I've Lost Your Love.
1: En we gaan verder met een trompetist, maar nu voor mij een bekendere naam althans. Niemand minder dan Kenny Dorham. En hij heeft een prachtig album gemaakt samen met Tommy Flanagan piano en Paul Chambers bas en Art Taylor drums. Het album was getiteld Quiet Kenny. En daarvan gaat hij beluisteren. Ja, je hebt natuurlijk Blue Monday, Black Friday, maar je hebt ook nog Blue Friday, dat wist ik niet. Maar dat gaat u nu beluisteren door Kenny Dorham.

0: Blue Friday. Het werd gespeeld door trompetist Kenny Dorham.
1: Diana Krall, piano en vocaal. Russell Malone, gitaar. En Christian McBride, bas. En het nummer They Can Take That Away From Me.

of the way you hold your knife, the way we dance till three.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: Ja, beste luisteraars, we gaan weer lekker verder met het tweede deel van deze jazztime bij Radio Stad Montfoort. Ja, de eerste die eindigde een beetje triest, want we konden niet meer onze aftune laten horen. En Marcel kon niet meer zeggen welk nummer we hadden gedraaid. Maar ik zal het in vervolg beter de tijd in de gaten houden. En ik ga nu verder met een prachtig album. De Album of the Year van Art Blakey en de Jazz Messengers uit 1981. En dat was eigenlijk de doorbraak en de grote debuut van trompetist Wynton Marsalis, toen nog een jong broekie. En verder bestonden die Jazz Messengers uit James Williams piano, Robert Watson bas, alt sax, Donald Harrison alt sax, Bill Pierce tenor sax, Charles Fembro bas en uiteraard Art Blakey drums. Ga dan luisteren naar een mooi stuk van Terence Blanchard. Oh, by the way.

0: U luisterde naar Oh, By The Way en dat nummer staat op het album Album of the Year van Aardbleking. De Jazz Messengers werd uitgebracht in 1981. En de trompetisten waren Wynton Marsalis, nog heel jong. Eigenlijk bracht hij met deze plaat door en uiteraard ook nog Terence Blanchard op trompet. Hij schreef het nummer Oh, By The Way.
1: En dan gaan we nu naar de tip van Jaap en dat is dit keer de Steve Gadd Band. Met het nummer, de gelijknamige titel van het album, Skulk.

0: En dat was de tip van Jaap, de Steve Gadd Band met het nummer Skulk.
1: Ja, ja, ik was eventjes bij de, niet helemaal bij de les, want ik moest nog gauw het laatste nummer, het volgende nummer in toetsen. En dat is Sleeping Susan. En dat wordt gespeeld door Chet Baker op de flugelhorn in dit geval. George Coleman, tenor sax, Kurt Leitzie, piano, Herman Wright, bass en Roy Brooks, drums. De opname werd gemaakt in 1964, toen Chet Baker weer terugkwam in de Verenigde Staten na een heel lang verblijf in Europa. Gaat u luisteren naar Sleeping Susan.

0: Sleeping Shoes, een lekker nummertje van Timmy Mandy. En het werd gespeeld door Chet Baker op de flugelhorn. George Coleman tenor, zoals Kurt Lightsey piano. Herman Wright bass en Roy Blue drums.
1: En ik vervolg met Ivan Padoart op piano. Philip Aerts op upright bass. En Hans van Oosterhout drums. En dan hebben ze als gast Toets Tielemans. En het nummer Ecoline.

0: En dat was het Ivan Paduart trio met als gast Toets Tielemans en het nummer Ecoline.
1: Gaan we verder met een mooie vertolking van In My Solitude van Duke Ellington. En dat wordt gespeeld door een tenorsaxofonist die bekend werd in het grote orkest van Duke Ellington. En daar ook veel als solist optrad, Harold Ashby. En hij wordt bijgestaan door Horace Parlan piano, Wayne Dockery bass en Steve McRaven drums. De opname werd gemaakt in Studio 44 in Monster bij Max Polleman. Hier in Nederland dus in 92. Gaat u luisteren naar Harold Ashby met In My Solitude.

0: In My Solitude werd heerlijk vertolkt door Harold Ashby op de tenor sax, Horace Parlan piano, Wayne Dockery bass en Steve McRaven drums.
1: Dan nu het Junior Man's trio. Junior Man's piano, Jimmy Wood bass en Bob Durham drums. En het nummer Lady Bird.

0: En dat was een opname van 21 juni 1994. Het Junior Maans Trio. En het nummer, dat was Lady Bird.
1: Ja, en het laatste nummer van deze Jazztime is nog weer wat ouder. Dit komt uit 1956 van het album The Magnificent Ted Jones. Ted Jones, de trompetist. En daarop, op dat album speelde mee naast Ted Jones trompet, Billy Mitchell, tenor sax, Barry Harris piano, Percy Heath bass en Max Rhodes drums. Ik zei dat de opname werden gemaakt in 1956. Gaat u luisteren naar een mooie interpretatie, zou ik kunnen zeggen, van April in Paris.
0: Maar het is niet het laatste nummer.
1: Het is niet het laatste nummer.
0: Nee, want ik heb er ook nog één.
1: Nou, dan weet jij meer dan ik. We gaan nu luisteren naar April in Paris.

0: En dat was April in Paris. Prachtig gespeeld door een groep onder leiding van Ted Jones.
1: Ja, en ik dacht dat er nog een nummer zou komen, maar de tijd gaat zo snel. Het is alweer voorbij. Wij danken u voor het luisteren. En mede namens Gerard Henink zeg ik welterusten en hopelijk weer tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Jazztime Non-Stop. Non-stop jazz uit Nederland en alle hoeken van de wereld.

Mary. A broom is drearily sweeping

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aghart en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu non-stop muziek.
2: Max, era Max, il tranquillo e mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.

Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws.